0: Rikus Nel vanoggend vir jou met 'n beskermengel. Die skerp stygings in brandstofpryse dwing dan Suid-Afrikaners om hul besteding as ook reisgewoontes dan aan te pas. Volgens finansiële kenners by Investec het die petrolprys sedert April met meer as R6 per liter gestyg, wat dan ook daartoe gelei het dat baie huishoudings reeds al uitgawes verminder het om die druk op hul begrotings dan te verlig. Data van Discovery en so toon ook dat mense minder ritte onderneem en korter afstande ry. Bestuurders kombineer dan meer take in een uitstapje om brandstof ook dan te bespaar. Ten spyte hiervan bly noodsaaklike reise onvermydelik, wat beteken dat brandstof steeds 'n groter deel van huishoudelike begrotings dan opneem. Gevolglik word daar minder geld aan luksere soos uiteet en wegneem etes bestee en 'n onlangse opname onder hoë inkomste kredietkaarthouers wys ook dat meer mense tuis kook vir al millennials en Investec se Annabel Bishop sê huishoudings gebruik ook toenemend beloningsprogramme, begrotingshulpmiddels en ander besparingsmaatreëls om hul geld verder te laat strek. Dalk het jy ook 'n paar aanpassings gedoen om hier en daar ook rand of twee te bespaar, né?
1: Nigentig punt een SFM.

Valley en Swart met Weg is jy, ook sou ek hoor met Sunio, Jeremy Loops, Head Start, en daardie drie in rij van oggend vir ons afgeskop, een snit, wat ons kan inpas, wat ons neem na die tweede uur van ons oggend saamkeer met my en Rico Aries.

0: Rubber Duck met Feed, 7 Junie 2026, Lexi, TikTok-ster, verjaar saam met jou, YouTube-ster Coco, Fetty Whip, hy is een rapper, dan ook Iggy Azalea, sy is ook rapper, Carl Urban, filmakteur, prins, popsanger, sterf 2016, sy ook vandag van saam met jou verjaar het, en dan ook Emily, model. So daar die bekende is aan wie jy vandag verjaar seën wense, en geniet die bederf vandag gepaard gaan met jou verjaarsdag.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Caroline van Jaarsveld met Als is okay. En alles is okay. Dis Sondagmiddag. Dis net na 3. Die lewe is lekker. Lewe is goed. My naam is Corrie. Kersavond jou tot en met 6 uur toe. En ons het maar net 'n lekker Sondagmiddag se musiek by mekaar gegooi en ja, dat hier gaan ons. Vredienest met jou effek op my.

0: Dis die rel met ek like dit en Stefan Versagie voor dit met Heilbrondam. Hier is Rob Thomas, natuurlijk die voorsanger van die groep Matchbox 20 en een liedjie getiteld One Less Day.
1: Jou streekstasie is

0: Plaaslike groep Reaching Infinity met The One. Welkom by ons tweede uur van Saam Kuier. Ons kop hom af met Dua Lipa en Don't Start Now.
1: 24/7 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Nigendig.1 104.1 SFM.

0: Dit was The Vamps met Just My Type. Die hebels fantastisch hierna met deesdae.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Claire Leslie en 24/7 voor die breek, Appel en Diana en Danielle Katzenberger met Nothing's Gonna Stop Me Now. Plaaslike groep Emerger volgende met Aeroplane Park.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Is wat about nou van Bon Jovi en die publiek is woedend, maar PepsiCo gaan nie besig nie. Nooit weer sal die Pronitro, waarin Suid-Afrikaners die afgelope 64 jaar gesmil het, op die ontbyttafel prijk nie. PepsiCo het vroeger van jaar die samestelling van die ikoniese ontbytpap verander en dit met die woorde 'n nuwe generasie smaak en tekstuur op die verpakking aangekondig. Maar die nuwe pap laat Suid-Afrikaners koud, genade. Toe ek die eerste hapie vat, het my brein nie eens geregistreer wat gebeur nie, as jy iets eet wat jou hele lewe ken. En het proef glad nie meer dieselfde nie, is dit die weerste gevoel. Dit is onder andere wat Julian in Du Plessis gesê het daarvan. Dan, Pronitro, dankie dat jylle my kindertijd herinneringe vernietig het en kinders een gunsteling pap gereoneer het. Jylle verkoop gemors, hy roep dit en maak liever toe. Sy Shalhoom. En dan, ek rou nog steeds oor die ongenaakbare moord op Pronitro en ek sal nou maar Pronitro as cement gebruik, sê ander persoon op X. Nou, vorige jaar het daar ook so iets gebeur met coke. Hulle het op een stadium ook een nieuwe coke uitgebring, wat ook glad nie gewerk het nie. Hulle het teruggegaan na die oorspronklike resept. Ons sal maar sien wat gebeur hier met Pronitro, maar joh, jy weet, daar is dan maar een sering in Afrikaans wat waarheid spreek is. Jy weet, as die ding werk, jy moet nie aan torring nie, man. Volgende is dan Ghost met Do You Believe.

0: Kijk aan de mans te vergeven.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,